0: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hogevenen heeft nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. En de brandweer krijgt de situatie maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
1: Heel veel heeft te maken met die turf ondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
0: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste logeren bij familie of vrienden. Een veertigtal anderen worden opgevangen in een sportzaal in Malmedy. De rook van de brand hangt intussen ook daar al. In het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen van in de 60 en in de 80 omgekomen bij een overstroming en een aardverschuiving. Na een bakken regen op korte tijd. De slachtoffers kwamen vast te zitten in een café. Er raakten ook nog twee baby's gewond. Zij liepen kneuzingen op. De regio in Noord-Spanje stond onder code oranje voor stortregens na een lange periode van hitte en droogte. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Wel na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Morgenavond spelen de Lions hun tweede wedstrijd tegen Duitsland. De dag begint zonnig, later duiken er meer wolken op, maar het blijft wel meestal droog. En we halen maxima tot 29 graden vandaag. Morgen en daarna wisselen bewolkt, kans op een bui en zo'n 25 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste...

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

0: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen heeft nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. En de brandweer krijgt de situatie maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
1: Heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
0: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste logeren bij familie of vrienden. Een veertigtal anderen worden opgevangen in een sportzaal in Malmedy. De rook van de brand hangt daar intussen ook al. Op Linkeroever in Antwerpen is gisteravond een auto tegen een huis gereden na een achtervolging. De bewoner raakte licht gewond. De bestuurder van die auto had eerder op de dag in Mortsel zijn ex-vrouw bedreigd met een mes. Daarna was hij gevlucht, kreeg de politie hem in de gaten en begon de achtervolging. De man is uiteindelijk opgepakt. In het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen van in de 60 en in de 80 omgekomen bij een overstroming en een aardverschuiving na bakken regen op korte tijd. De slachtoffers kwamen vast te zitten in een café. Er raakten ook nog twee baby's gewond. Zij liepen kneuzingen op. De regio in Noord-Spanje stond onder code oranje voor stortregens na een lange periode van hitte en droogte. In ons voetbal heeft Racing Genk zijn eerste zege van het nieuwe seizoen gepakt. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Ook Club Brugge en Antwerp wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee-Leuven en Antwerp in Kortrijk. Zij pakken zo allebei 6-6. Op het EK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg de Belgian Falcons brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de vierde medaille voor ons land in Birmingham. Je hoort twee van de vier lopers, eerst Emiel Potterman en dan Simon Verheerstraeten.
2: Ik ben ongelooflijk blij. We gingen echt wel voor dit en we hebben het gehaald. Dus we zijn ongelooflijk fier op ons eigen.
3: Zot, inderdaad. Ik denk dat we voorbij jaren ook wel wat tegenslag gehad hebben met de relays. Vierde in Rome 2 jaar geleden, dat was toch wel echt teleurstellend. En ik ben blij dat we nu toch echt wel revanche hebben kunnen pakken en dan toch die medaille kunnen pakken.
0: Op dezelfde afstand bij de vrouwen finishten onze Belgian Rockets als vijfde in hun finale. Norwitz sloot de zevenkamp af als elfde. Het was haar eerste grote toernooi na 2 jaar van blessures. En Merel Maas werd 13e in de finale van het hoogspringen. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Wel na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Je hoort speler Arthur de Slover.
4: Een eerste wedstrijd van een WK is sowieso altijd moeilijk. En zeker tegen Frankrijk, die gewoon een ploeg is, die gewoon sterk is. En die het ons heel moeilijk heeft gemaakt vandaag. 2 keer op achterstand gekomen, 2 keer teruggekomen. Dus dat is top. En voor de rest ook heel veel punten die we moeten verbeteren naar de volgende match toe.
0: En dat is morgenavond al tegen Duitsland. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag, meestal droog en maximaal rond 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.

0: Gent bestaat 15 jaar.
1: Happy birthday!
0: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
2: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
3: Ja, maar kom niet, hè.
2: Oeh, hij komt niet.
3: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hogevenen is nog altijd niet onder controle. Nochtans worden meer dan 100 brandweermannen van meerdere zones ingezet. Met de hulp van de civiele bescherming, politie en leger. En er is ook steun uit Nederland, Duitsland en Luxemburg. Maar toch is intussen al meer dan 2700 hectare natuur vernield. En dat dreigt ook de komende tijd alleen maar erger te worden, vertelt journaliste Demi van den Ede.
1: Heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
0: Zo'n 600 mensen werden gisteren uit voorzorg geëvacueerd. Een 40-tal wordt opgevangen in een sportzaal in Malmedy. En ook de inwoners van een dorpje op de Belgisch-Duitse grens houden zich klaar om eventueel geëvacueerd te worden, omdat vuur en rook dichterbij komen. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev sloegen raketten in en brak brand uit. Volgens de burgemeester vielen er 3 gewonden. De Russen vielen ook andere plaatsen in Oekraïne aan. Het Oekraïnse leger reageerde met drone-aanvallen op de Russische hoofdstad Moskou. De burgemeester daar heeft het over 600 drones, waarmee het de grootste Oekraïnse aanval op Moskou tot nu toe zou zijn. Ook daar zouden 3 gewonden zijn gevallen. En sport in ons voetbal staan Club Brugge en Antwerpen na 2 speeldagen met het maximum van 6 punten aan de leiding. Ze wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee Leuven en Antwerpen in Kortrijk. Racing Genk pakte zijn eerste zege. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Op het EK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg, de Belgian Falcons, brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de 4e medaille voor ons land daar in Birmingham. Je hoort 2 van de 4 lopers, eerst Simon Vererstraeten en dan Emiel Botterman.
2: Zot, inderdaad. 4e in Rome 2 jaar geleden, dat was toch wel echt teleurstellend. En ik ben blij dat we nu toch echt wel revanche hebben kunnen pakken en dan toch die medaille kunnen pakken.
3: Ik ben ongelooflijk blij. We gingen echt wel voor dit en we hebben het gehaald. Dus we zijn ongelooflijk fier op ons eigen. Het is een droom, hè. En is uitgekomen, ja.
0: Ja, op dezelfde afstand bij de vrouwen finishten onze Belgian Rockets als 5e in hun finale. En op het WK Hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, zijn openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Je hoort speler Arthur de Slover.
4: Een eerste wedstrijd van een WK is sowieso altijd moeilijk. En zeker tegen Frankrijk, die gewoon een ploeg is, die gewoon sterk is. En die het ons heel moeilijk heeft gemaakt vandaag. 2 keer op achterstand gekomen, 2 keer teruggekomen. Dus dat is top. En voor de rest ook heel veel punten die we moeten verbeteren naar de volgende match toe.
0: En dat is morgenavond al tegen Duitsland. We krijgen afwisselend opklaringen en wolken en het blijft meestal droog, maxima rond 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag wordt de kans op regen groter, maxima rond 22 graden.

twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Nostalgie Plus.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaat mozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Weer een nieuwe dag in de zomer van je leven. Zondag 16 augustus. Allemaal van harte welkom. Your golden years. Nostalgie plus. 10 uur, tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het aantal gevallen van agressie op treinen en in stations blijft maar toenemen. Vorig jaar werden 2600 incidenten genoteerd, zowel fysiek als verbaal. Dat is wat 7 per dag en bijna een kwart meer dan in 2024. In 5 jaar tijd steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Kamerlid Frankie de Mon van regeringspartij CD&V opvroeg bij Binnenlandse Zaken.
6: Ik ben ervan overtuigd dat er een betere samenwerking moet komen tussen de lokale politie, de spoorwegpolitie en Securrail. Er moet ook meer zichtbare politieaanwezigheid zijn in de stations en meer mogelijkheden, ja, om op te treden tegen die gewelddadige incidenten.
5: Vooral in Brussel-Hoofdstad, Antwerpen en Oost-Vlaanderen stijgt het aantal agressiegevallen. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev sloegen raketten in en brak brand uit. Volgens de burgemeester vielen er 3 gewonden. De Russen vielen ook andere plaatsen in Oekraïne aan. Het Oekraïnse leger reageerde met drone-aanvallen op de Russische hoofdstad Moskou. De burgemeester daar heeft het over 600 drones, waarmee het de grootste Oekraïnse aanval op Moskou tot nu toe zou zijn. Ook daar zouden 3 gewonden zijn gevallen. En sport, Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor van een Française, de nummer 66 van de wereld, in 3 sets, 2-6 en 2-6-2. Mertens zelf staat 22e op de wereldranglijst. En dan ook een verrassing bij de mannen, want daar ligt Novak Djokovic er al uit in de 2e ronde. Hij verloor van een Argentijn. Djokovic won het toernooi in Cincinnati al 3 keer. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
7: De Flashback Top 40
2: met Serge Haderman.
4: Vrienden van de hits, hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Flashback Top 40. Vandaag neem ik jou rechtstreeks vanuit ons mediahuis en dat doe ik dan tot 1 uur mee naar augustus 1979. Dit is onze nummer 2, Julio Iglesias met Quiereme Mucho. En dit is ABBA, zij staan op een 3e plaats met Voulez-vous. Maar wat staat er nummer 1? Inderdaad, Kiss and I Was Made For Loving You. Mooie top 3, hè? 3 ABBA, 2 Julio Iglesias, 1 Kiss. Allemaal uit die zomer van 1979. En het is weer zover. Je mag weer stemmen. Jij kan de geschiedenis herschrijven. En dat kan je doen door te stemmen op jouw ultieme favoriet uit deze top 3. Je mag er ook 2 uitkiezen. Of zoals de meeste luisteraars ondertussen doen, de volledige top 3 in jouw persoonlijke volgorde. Dat kan via onze site www.nostalgie.plus en dan doorsurfen. Dat is dan helemaal rechts op onze homepage naar de rubriek Schrijf een bericht aan onze DJ's. Maar het kan ook via onze gratis app. De stembus is nu geopend. Nostalgie
7: Plus. This weekend where the action is. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 40.

Gisteren eindigden we met de man die op nummer 50 staat, maar dan in groepsverband. Met Procol Harum, Why the Shade of Pale. Dat was gisteren de nummer 1 in de Flashback Top 40. En vandaag begonnen we met een soloplaat van de zanger van Procol Harum. No More Fear of Flying op nummer 40. En op nummer 39 toen in augustus 1979. Roxy Music met Dance Away. Er wordt al goed gestemd, vrienden. Ga zo door.

0: De zomer van je leven.
1: Jazeker, wij brengen de zon in huis, maar vandaag is er ook weer voldoende zon hoor. Met iets lagere temperaturen dan we gewend waren de laatste weken. Maar sommige mensen zullen dat niet zo jammer vinden. Trouwens, je kan ons beluisteren via digitale radio, digitale tv, dat weet je. En verder ook via de talloze FM-frequenties overal in Vlaanderen. En als je wil weten wat de beste frequentie is bij jou in de streek of de locatie waar je eventueel naartoe gaat, dan kan je ze raadplegen op onze site. Daar staan ze allemaal netjes gerangschikt. En als je naar het buitenland trekt, dan kan je de gratis app downloaden van Nostalgie. Dus ook via onze site. Over het buitenland gesproken. Ik heb hier een luisteraar. Dat is Juri Pijskes. En die zit te luisteren in Indonesië. Hij heeft er ook bij geschreven waar hoor. Maar er komt zoveel binnen. Ik ben even aan het scrollen. Juri in elk geval. Ga hier de komende 3 uren in Lombok is het in Indonesië genieten van een magische muzikale throwback. Merci hiervoor en Juri heeft ook zijn top 3 doorgegeven. Volgende notering in de Flashback Top 40 van vandaag is bijzonder zomers, maar er hangt ook een pikant detail aan vast. Toen deze man, Lowell George heet hij, in de hitparade stond, kwam hij om het leven door een overgang.

0: morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus. Nummer 36.

platen waaruit heel wat hits voortkwamen met de samples, al dan niet met royalties vergoed. Good Times van Chic. Another One Bites the Dust moet ik dan meteen aan denken van Queen, maar dat is voor de volgende keer. En dit is onze nummer 3. Allee, onze nummer 3, jouw nummer 3. Voulez-vous van ABBA. En dit is nummer 2. En ook dit uit de zomer van 79. Julio Iglesias was dat. Kiss op nummer 1. I was made for loving you. Het is nog niet helemaal jouw top 3, want dit is niet een eerste tussenstand. Dat doen we straks omstreeks 10 minuten over 11. Dit is de oorspronkelijke top 3 waarmee we vertrokken om 10 uur, maar misschien was je er toen nog niet bij. Als je er nu bij bent, je kan zien wat je al gemist hebt. Onze lijst staat online.

0: 1978 hadden ze een gigantische hit met Kiss You All Over. Dit was de opvolger, de iets minder succesvol Exile. How could this go wrong? En in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus uit augustus 1979 staan ze op 35, daarvoor op 36. Chic en Good Times. After the Love Has Gone was eigenlijk bestemd voor Daryl Hall en John Oates, het bekende duo. Maar zij hadden geen interesse in nummers die niet door hen zelf geschreven werden. Uiteindelijk werd het opgenomen door Earth, Wind and Fire. After the Love Has Gone, het staat op hun 9e studioalbum. En de single die komt vandaag binnen op nummer 34.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Earth, Wind & Fire met After the Love is Gone. Binnen op 34 en dadelijk op 33 ook weer een plaat waarvan nog geen spoor te bekennen was. Tenminste niet op 45 toeren. En dan heb ik het over juli 79. Maar het stond wel op het debuutalbum van The Police, Outlanders d'Amour. En die LP die verscheen in 1978.
1: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Nostalgie Plus. Nieuw.

0: 26, want het was toen niet echt veel mooi weer, hoor. Maar de classics, die maakten veel goed. Zelfs een classic uit 72 van The Boys. The Bruoys was het eigenlijk. B-U-O-Y-S. Uit Amerika. En daar kwamen ze niet hoger dan nummer 84. Maar de zanger van The Bruoys kwam er dankzij het Nederlandse televisieprogramma Top 2000 Agogo achter dat het nummer bij ons twee keer toe een dikke top 10 hit werd. Dat kwam allereerst in 72 door Radio Veronica, die de song heel veel speelde en zelfs tot plaat van de week bombardeerde, oftewel Veronica's alarmschijf. Bovendien werd het instrumentale middenstuk van Give Up Your Guns gebruikt voor een commercial rond een bedrijf van centrale verwarming. 7 jaar later, we zijn inmiddels 1979, wordt de song heruitgebracht. En het wordt opnieuw een dikke hit in de Lage Landen.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Roxy Music op nummer 38. Lowell George, Cheek to Cheek op 37. Chic and Good Times, ze staan op 36. Exile, How Could This Go Wrong op 35. Nieuw binnen op 34, Earth, Wind and Fire, After the Love Has Gone. En ook dit is een binnenkomer. The Police, Can't Stand Losing You. Ze maken hun entree op 33. Eén plaats over Robert Palmer. Voor de tweede keer een hit in de Lage Landen. The Boys and Give Up Your Gun. Zo net op 31.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer 30.

0: titelsong uit het klassieke album van Supertramp uit 1979. En dat was natuurlijk Breakfast in America. Ze staan genoteerd op nummer 30. Het Amerikaanse surfduo Jan en Dean bereikt in 63 plaats nummer 1 in Amerika met Surf City. Hun sound lijkt sterk op die van de Beach Boys. En dat is geen toeval, want Brian Wilson schreef mee aan de song en de overige Beach Boys zingen de backing vocals. Jan en Dean die scoren nog een top 10 hit met Dead Man's Curve, maar niet veel later slaat het noodlot toe. Jan Barry maakt in 66 een doodsmak wanneer hij met zijn chique wagen op een geparkeerde vrachtwagen knalt. In 78 wordt er een film gemaakt over Jan en Dean, want ze zijn nog lang niet vergeten. Wanneer de print tijdens de zomer van 79 op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden, komt er opnieuw vraag naar de muziek van het duo. Surf City, hun grootste hit, wordt vervolgens opnieuw een top 5 hit in de Lage Landen.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

moet kunnen in de zomer van je leven. Een plaat uit 1963. Opnieuw in de hitparade en deze keer veel hoger dan voorheen. Tenminste bij ons in de Lage Landen. Deze Surf City van Jan en Dean. Ik had enkele weken geleden een hitlijst uit 1978 en daarin werd ook duchtig gesurferd door de Nederlandse groep The Surfers. En in de zomer van 79 waren ze er opnieuw. Dus we blijven hier bij Nostalgie Plus tijdens de zomer van je leven. Gewoon surfen met The Surfers en het bijzonder toepasselijke Windsurfing Time Again.

0: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
1: Ja, maar ik kom niet, hè.
0: Oeh, hij komt niet.
1: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
3: Ment bestaat 15 jaar.
4: Happy birthday!
3: En even lang al is Herbert er. Op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
5: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
6: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
7: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
5: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
6: Oh, maar dat is correct.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: We begonnen eraan om 10 uur en we gaan door tot 1 uur. Haha, met de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Your golden years. Nostalgie Plus. Ruim 11 uur, tijd voor het nieuws en goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het aantal gevallen van agressie op treinen en in stations blijft maar stijgen. Vorig jaar werden 2600 incidenten genoteerd, zowel fysiek als verbaal. Dat is zowat 7 per dag en bijna een kwart meer dan in 2024. In 5 jaar tijd steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Kamerlid Frankie de Mon van regeringspartij CD&V opvroeg bij Binnenlandse Zaken.
11: Ik ben ervan overtuigd dat er een betere samenwerking moet komen tussen de lokale politie, de spoorwegpolitie en Securrail. Er moet ook meer zichtbare politieaanwezigheid zijn in de stations en meer mogelijkheden, ja, om op te treden tegen die gewelddadige incidenten.
10: Vooral in Brussel, hoofdstad, Antwerpen en Oost-Vlaanderen stijgt het aantal agressiegevallen. De dodentol na de zware aardbeving van gisteren op het Indonesische eiland Flores loopt verder op. Er zijn nu al zeker 47 lichamen geborgen. Duizenden mensen zijn gevlucht en wachten nog altijd op hulp. Tientallen scholen en ziekenhuizen zijn ook beschadigd. De beving had een kracht van 7,7. Er waren ook al meer dan 340 naschokken. En op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Onfaux zich geplaatst voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten. Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de 7e tijd. Alle finales zijn voor vanavond. Afwisselend opklaringen en wolken, meestal droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
3: De Flashback Top 40
8: met Serge Haderman.

0: Heb je het gezien, het afscheidsconcert van Golden Earring? Vorige week op de Nederlandse televisie. Fantastisch was dat. Dit nummer stond helaas niet op de set. Weekend Love staat wel in de Flashback Top 40 uit augustus 1979. Hier bij Nostalgie Plus tijdens de zomer van je leven. Nummer 27. En daarvoor ook al uit Nederland. The Surfers met Windsurfing Time Again. Jullie hebben ongelooflijk veel gestemd. Dat wordt een flink wat rekenwerk straks. Maar met plezier hoor. Dit is jouw top 3. Voorlopig gezakt van 2 naar 3, Julio Iglesias. Quiere me mucho. Maar ook onze nummer 1 is gezakt. Nou, het is nu jouw nummer 2 geworden. Kiss and I Was Made for Loving You. En dat betekent 1 plaats winst voor ABBA. Met de voulez-vous, maar het percentage tussen de nummers 1 en 2 is niet erg groot. Je mag blijven stemmen hoor als je niet akkoord bent. En als je er nu pas bij bent, zeker doen. Zeker stemmen op jouw top 3. Je hebt de toelating, je hebt de macht en hopelijk ook de kracht. En dat stemmen dat kan via onze site nostalgie.plus, maar ook via onze gratis app.
1: Augustus 1979.
0: Op de Brusselse Grote Markt ontploft een bom van het IRA, het Ierse Republikeinse leger. In Iran roept de Ayatollah Khomeini op tot een heilige oorlog tegen de Koerden. Een eruptie van de vulkaan Etna op Sicilië resulteert in de verwoesting van tal van dorpen en landbouwgronden. Na het doorbreken van een dam bij Morvi in het westen van India verdrinken ruim 20.000 mensen door de vloedgolf. En 2 vliegtuigen van de Russische maatschappij Aeroflot botsen boven Oekraïne tegen elkaar. Daarbij sterven 173 passagiers.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: Weet jij dat Dalida ooit Miss Egypte is geweest? Ja. Dat is echt een mooie vrouw, hoor. Maar heeft veel te vroeg een einde aan haar leven gemaakt. Door allerlei problemen, vooral met mannen. Monday, Tuesday op 26. Daarvoor op 27 Weekend Love van Golden Earring. En dan op 25 een plaats die we verwelkomen in augustus 79. Zijn eerste plaatje, That's Too Bad, heette het, ja, werd door zijn papa gefinancierd. Er werden toch 7000 exemplaren van verkocht. Maar 79 wordt een topjaar voor zo'n lief Gary Numan. En die slaagt erin om twee keer de top van de Britse hitlijsten te bereiken. In september als Gary Numan met Cars. Maar zijn grote doorbraak realiseert hij tijdens de zomer van 79 onder het pseudoniem Tubeway Army met Our Friends Electric.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Vorige week nog op de Lokerse feesten. Tubular Army, Gary Numan, Our Friends Electric. En ik heb iets ontdekt, al een hele tijd geleden hoor. Gary Numan is niet alleen in hetzelfde jaar als ondergetekende geboren, maar ook op dezelfde dag, 8 maart 1958. Dat is heel toevallig. We blijven in Engeland. Cliff Richard daar is tot op heden de zanger met het grootste aantal singlehits in de Britse hitlijsten. Met maar liefst 130 stuks is hij de absolute recordhouder. In 1979 scoort hij zijn 10e Britse nummer 1 met We Don't Talk Anymore. Een klassiek geschreven door Alan Tarney, die begin 80's zelf de hitlijsten haalde met Cathy's Clown, een cover van een classic van de Everly Brothers. En nu we het toch over de Everly Brothers hebben, Phil Everly zit in 1979 in het midden van een echtscheiding. Wanneer hij We Don't Talk Anymore voor het eerst hoort, zet hij zijn wagen aan de kant van de weg. Hij wil weten hoe het nummer afloopt. En je hoort zijn stem al eerder, de stem van Brian Ferry, dat straks in Dance Away en Roxy Music. Wel, Brian Ferry doet de backing vocals op deze nieuwe binnenkomer van Cliff Richard.
1: In de Flashback Top 40.

0: deze onverbrekelijk verbonden aan de zomer en ook al een heel klein beetje de herfst van 1979. We Don't Talk Anymore, Cliff Richard, nieuw binnen in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus op 24. De letters LBS, wat betekenen die? Wel, dat hoor je zo dadelijk in Muziek van Eigen Bodem trouwens op nummer 23.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: Smit, die speelde bij de Pebbles. Pebbles gingen uit elkaar. Hij vormde Dream Express. En daar waren ook een paar wijzigingen wat de zangeressen betreft. En dat werd LBS. En dat stond dan voor Luc, L, B, Bianca en C. Nee, wat zeg ik nu? S, dat was... wie was dat ook alweer? Sandrine, dacht ik.
1: De zomer van je leven.
0: Ja, en... LBS van LBS werd heel veel gedraaid op de drie zeezenders die er toch weer waren in de zomer van 1979. En daar schrijft een van onze luisteraars over, Mark, die schrijft: dag Serge, in 79 luisterde ik nog naar de zeezenders Radio Caroline, Radio Mi Amigo Internationaal en Radio Del Mare. En hun tune was Eve of the War van Jeff Wayne, dat weet ik nog. En vanmorgen kwam die voorbij hier bij Nostalgie Plus. Het is tenslotte de zomer van je leven, vanmorgen tussen 9 en 10 nog gedraaid. Dan schrijft er iemand: fantastische lijst, zalig jeugdsentiment. Ik plakte de zomer van 79 aan mijn klein transistorradiootje en ik luisterde naar Radio Mi Amigo. Dan Eddy Balen, die schrijft: augustus 79 was niet zo'n leuke periode in mijn leven. Ik moest namelijk één maand later mijn legerdienst vervullen, opleiding in Braschaat, Ekeren en de maand daarop naar Duitsland, Ludenscheid. Minder prettige periode in mijn leven. Ik heb daardoor ook mijn huidig liefje ook verloren. Maar we hebben ons er doorheen geslagen. Zo weet je ondertussen al heel veel over mij. Wat die top 40-lijst allemaal teweeg brengen aan herinneringen. Het is niet te geloven. Groetjes en tot volgend weekend. Dank je wel, Eddy. En dit, ja, vind ik wel de leukste, hoor. Luister goed. Dit is een anekdote van Veronique Cardon. Serge, bij je programma ga ik altijd lang wachten om, of ga ik lang wandelen, beter, om volop te genieten van je weetjes en je songs. Nu, die bel voor de nieuwkomers zorgt, dat is deze bel, die hoor je straks. Ik ga u nu al waarschuwen, de nummer 12, dat is de hoogste nieuwe. Die bel zorgt ervoor dat ik steeds denk dat er een fietser achter mij en de hond fietst. Ik draai mij steeds om, dan denk ik, ik draai mij niet om, want het is die Serge die zijn bel bedient. En dan komt er een boze fietser achter mij. Dank je wel, Veronique.
1: Nostalgie Plus. Nummer 22.

0: Ja, het is hier ook een heel grote familie hoor. We are family. Sinds de Sledge op nummer 22. Het is 11:40 samen. Jij aan de andere kant en ik hier zijn onderweg naar een prachtige zondagmiddag, mag ik hopen, met de classics uit de Flashback Top 40 van augustus 1979. Op 29 januari 1979, dat was slecht, heel slecht nieuws, schoot de toen 16-jarige Brenda Ann Spencer vanuit haar slaapkamerraam op kinderen in de lagere school tegenover haar ouderlijke huis in San Diego. Twee volwassenen werden gedood en 8 kinderen en 1 politieagent werden gewond. Spencer toonde geen berouw over haar misdaad. De verklaring voor haar gedrag was: ik hou niet van maandagen. En zo komt er nog wat beweging in. Ja, Bob Geldof en de Boomtown Rats, die hebben er een plaat over gemaakt. Overigens zit die Brenda Spencer nog zeer terecht natuurlijk, nog steeds achter de tralies.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Breakfast in America. Op nummer 30 staat Supertramp. En dan nieuw op 29. Jan en Dean met Surf City. En ook op 28 wordt er driftig gesurfd door de surfers. It's windsurfing time again. En ook 27 komt vanuit Nederland. Golden Earring met Weekend Love. Monday, Tuesday en Dalida staat op nummer 26. Gary Newman onder het pseudoniem Two Way Army nieuwt binnen op 25 met Our Friends Electric. Cliff Richard die maakt zijn entree op nummer 24. LBS, oftewel Luc, Bianca en Stella op 23. Sister Sledge op 22. Bob Geldof en zijn Boomtown Rats, ze komen binnen op nummer 21.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 2.

0: In Amerika was het de meest succesvolle hit uit 79, maar liefst 6 weken nummer 1. En ook bij ons heel succesvol The Knack en My Sharona. Ze staan op nummer 20 in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus, waar we dadelijk een hele succesvolle Nederlandse damesband tegenkomen. En het is niet luf deze keer.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: De zomer van je leven. Bij Nostalgie Plus.

0: Dolly Dot. Zij scoorde hun allereerste hit in de zomer van 1979 met Tell It All About The Boys. Op nummer 19, en één plaats hoger, een eendagsvlieg. Het volledige verhaal van Ricky Lee Jones met Chuck Is In Love lees je dan ook in het boek 500 unieke one-hit wonders van Dennis Michiels. En het volgende verhaal, dat vertel ik zelf. Want deze meneer is zeker geen eendagsvlieg. Als 16-jarige gitarist start de in Turijn geboren Umberto Tozzi. In 68 was dat, samen met zijn oudere broer, de lokale band Off Sound. Wanneer hij later in contact komt met Lucio Battisti, kan hij bij diens platenlabel aan de slag als sessiemuzikant. Umberto begint nummers te schrijven en zingt in diverse achtergrondkoortjes. In 76 verschijnt zijn debuut-LP en twee jaar later forceert hij een doorbraak met Ti Amo, dat ook bij ons een grote hit wordt. De opvolger Gloria doet het wereldwijd nog beter. Dat blijkt wanneer de Amerikaanse cover van Laura Branigan zowaar plaats 2 bereikt in de Amerikaanse hitlijsten. De op één na hoogste nieuwe van deze top 40 komt uit Italië.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Dire Straits op 16, Lady Writer 16 in de flashback top 40 bij Nostalgie Plus augustus 1979. De lijst staat volledig online. Alleen, ja, de top 3, dat zal nog moeten blijken hoe die eruit ziet. Jullie zijn nog volop aan het stemmen. Binnen een minuut of 10, dan krijg je van mij een laatste tussenstand. Nu Peaches & Herb met Reunited op 12, 13.

0: Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus.
1: Luister jij al via DAB+? Want zo klinken al jouw favorieten uit de 60s, 70s en 80s nog beter bij Nostalgie Plus.
2: Ja, ja, Reunited Peaches and Herbs, ze staan op nummer 15. En dadelijk zijn we terug. Your golden years. Ik heb nummer 14 voor je klaarstaan. Nostalgie Plus. Maar het is 12 uur, dus eerst het nieuws.
3: Een goedemiddag. In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om die brand onder controle te krijgen, vertelt journaliste Louise Buquet die daar is.
4: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook-blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken, dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
3: In Duitsland staan ook twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig door de droogte en de wind, die vaak van richting verandert. Weerman David Tenau van het KMI kijkt vooruit.
5: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan een periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in dit gebied.
3: Ja, en intussen veroorzaakt de rook van die bosbrand in de Hoge Venen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. Het Nationaal Crisiscentrum opent meer dossiers voor Belgen die bedreigd worden door hun job, zoals politici, politiemensen en magistraten. In de eerste helft van dit jaar opende het Crisiscentrum 54 nieuwe dossiers voor in totaal 81 mensen, dat schrijft De Zondag. Het Crisiscentrum zit nu met bijna 200 bedreigde personen. De politie patrouilleert extra aan hun huis bijvoorbeeld, of die mensen moeten tijdelijk onderduiken in een safehouse. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft een drone neergehaald boven Roemenië, niet ver van de grens met Oekraïne. Dat meldt de Roemeense minister van Defensie. Spanje neemt deel aan de NAVO-missie om bondgenoten te beschermen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne doken er al tientallen drones op boven Roemenië. En sport, op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Anvaux zich geplaatst voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten.
6: Ik had veel energie als ik aan de 200 draaide, dus in de laatste 50 heb ik toch een klein beetje gepusht. Maar ja, heel goede reeks. En nu gaat het een leuk finale worden vanavond. Ik ga gewoon proberen beter te doen dan deze ochtend. Proberen beter te doen dan mijn bestheid. En als het in de top 3 zit, zit het in de top 3. Maar ja, dat denk ik helemaal niet aan.
3: Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de zevende tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft zo goed als droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.
0: De Flashback Top 40
1: met Serge Haderman.
0: Nummer 14.

Radio en Ray Parker Jr. You Can't Change That op nummer 14. Hallo, dames en heren van het orkest. Wat zeg je? Vakbondsactie? Nee hoor. En ik kreeg hier een reactie van Luc Stepman. En die zegt, jullie top 40 van vandaag is een dure lijst. Of ik was 16, staat hier, in 79, en vond bijna alle songs geweldig. Heb maar de helft kunnen kopen, want al mijn spaargeld was op. Ray Parker Jr. vond ik een van de beste. Had de LP gekocht, maar ik had achteraf gezien beter de single gekocht. Dankjewel voor deze reactie, Luc. En dit is jouw nummer 3 in de laatste tussenstand. Quiero me mucho van Julio Iglesias. En dit is nummer 2. Nou, vorige uur stonden ze nog nummer 1, maar nu hebben jullie ze naar nummer 2 gestemd. Abba en Voulez-vous. En dit is jouw nummer 1. I was made for loving you. Van Kiss, inderdaad. Dus Julio Iglesias op 3. Abba op dit moment op nummer 2. En Kiss met I Was Made For Loving You op nummer 1. Maar nogmaals, het percentage tussen nummer 2 en nummer 1 blijft klein. Je kan er nog veranderingen brengen. Als je nog niet hebt gestemd, zeker doen via onze gratis app of via onze site.

0: In mijn caravan staat op nummer 13. Veronique, niet schrikken. Er is geen fietser achter jou. Zeker geen boze fietser. Dit is de bel voor de hoogste nieuwe. En die komt van ILO, het Electric Light Orchestra. En er is een stevige link naar de 90s. Onze hoogste nieuwe binnenkomer wordt gespeeld als wake-up call op 6 juli 96 voor de astronauten van de Space Shuttle Columbia. En daarna volgt de mededeling dat hun vlucht langer zal duren, ten gevolge het slechte weer toen op de aarde. Don't Bring Me Down van Electric Light Orchestra, de hoogste nieuwe op nummer 12. Heel opvallend, het is hun eerste single zonder strijkers.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

Chuck is in Love is van Ricky Lee Jones. Zij staat op nummer 18. En dan nu binnen op 17. Roberto Tozzi met Gloria. Lady Rider is van Dire Straits. Ze staat op nummer 16. Peaches and Herb Reunited op 15. Op 14, Ray Parker Jr. en Radio. You Can Change That. Viltura. In de caravan op nummer 13. En dit is ELO, Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down staat op nummer 12. En dan het Randy Van Warmer op nummer 11.

Meisjes praat, jawel. Girls Talk, David met op nummer 9. Voorafgegaan op nummer 10 door Mackie Soon. Deze keer zonder zijn zus, Lavender Blue, staat op nummer 10. Ik heb een hele leuke mail binnengekregen. Inclusief foto van Koen de Meulemeester en zijn echtgenote Elsie, die op het strand van Westende aan het wandelen zijn. Het ziet er allemaal schitterend uit. En zij doen dat met Nostalgie Plus. Tijdens de zomer van je leven en de flashback top 40, waarin we nu samen toe zijn aan nummer 8. Cavantina, oftewel A Theme from the Deer Hunter uit de gelijknamige film. Zeer succesvol in de bioscoop en ook succes in de hitparade. Veel succes zelfs voor The Shadows op nummer 8.

Met een groot aantal van de classics uit de Flashback Top 40 kan je ook zien. Je krijgt nog een leuk verhaal bij Ment 55 in het 5 voor 12 moment. Op 5 voor 12 en 5 voor middernacht van maandag tot en met vrijdag. Maar Ment 55 is meer dan dat. We hebben vanmiddag de muziekshow. En vanavond om 8 uur ook de moeite waard. Achter de schermen van het Witte Paard. Je maakt de voorbereidingen mee van de shows. Het Witte Paard zelf. En in het Silt in Middelkerken.

0: Legendarisch. Shirley Bassey, This Is My Life, nummer 6. En ook voor eens en altijd een plaatje we blijven associëren met de zomer van 79. Zowel op 33 als op 45 toeren. Donna Summer met Bad Girls. Nostalgie Plus met onderweg naar jouw finale, jouw top 3. We gaan beginnen aan de top 5.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Dagsvlieg, Anita Ward. En ze staat uitgebreid omschreven en beschreven in het unieke boekwerk van Dennis Michiels. 500 unieke one-hit wonders. En we blijven deze plaat natuurlijk altijd herinneren als een van de grote hits uit de zomer van 1979 die we hier behandelen. In de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Vrienden, we zijn toe aan jouw top 3. De grote finale van de Flashback Top 40 op deze zondagmiddag. Het blijft genieten, ook straks trouwens hoor, met Tony Talboom en zijn programma. Nummer 3 staat Julio Iglesias.

single, die deed het ook bijzonder goed. Behalve vandaag, want ze staan op nummer 2. Het had ook nummer 1 kunnen zijn. Maar jullie hebben anders gestemd. Over ABBA gesproken. Volgende zaterdag komen ze opnieuw tegen. Want dan neem ik je mee naar de schitterende zomer van 1975. En aanstaande zondag, hier bij Nostalgie Plus, in de zomer van je leven, neem ik je mee naar augustus 86. Onder andere met deze zomerclassic, Dicento van Mattia Bazar. En dit was vandaag nummer 10, Lavender Blue van Mac Kisoon. Girls Talk van Dave Edmonds op nummer 9. The Theme from the Deer Hunter, The Shadows op nummer 8. Nummer 7, Donna Summer. Nummer 6 was This Is My Life van Shirley Bassey, realiseer ik me nu. En op nummer 5, Boney M, Gotta Go Home. Ring My Bell van Anita Ward op nummer 4. Op nummer 3, Jeremy Mucho van Julio Iglesias de Net. 2 Voulez-vous van ABBA. En ik dank Sandra Dalemans. Hartelijk gefeliciteerd. Jij was een van de velen die gestemd hebben op deze zondag. Waarvoor dank. En het wordt voor jou deze keer beloond. Jij bent de gelukkige deze week of deze zondag. Met een duo-ticket voor de cinema. Met 1 partner naar keuze. En vooral natuurlijk een film naar keuze. En de nummer 1, ja, de aandachtige luisteraar. Of degene die al gezien hebben, gekeken hebben naar onze top 40 online. Die weten wat het is. De nummer 1 in de Flashback Top 40. Het maandoverzicht van augustus 1979 is Kiss. And I was made for loving you.

0: morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Mens bestaat 15 jaar.
5: Happy birthday!
4: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
6: 8 weken op 1 in de Amerikaanse hitlijst. De classic die dit voor elkaar kreeg, die hoor je zo meteen. Your golden years, nostalgie plus. En dit is het nieuws. Een goedemiddag.
7: Goedemiddag. In de Hogevenen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om de brand onder controle te krijgen, vertelt journaliste Louise Buquet die ter plaatse is.
8: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken, dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
7: In Duitsland staan ook twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig door de droogte en de wind die vaak van richting verandert. Weerman David Tenau van het KMI kijkt vooruit.
9: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan een periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in dit gebied.
7: Intussen veroorzaakt de rook van die bosbrand in de Hogevenen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond het appartement te huur als vakantieverblijf. Buurtbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich niet meer veilig. Het appartement blijft nu minstens een maand dicht. De Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen illegaal Europa binnengeraken. Eind vorige maand bestormden tienduizenden Marokkanen Ceuta over land en via de zee. Er kwam toen veel kritiek omdat de Marokkaanse grenswacht niet ingreep. Er vielen toen meer dan 80 doden. En op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Onfaux zich kunnen plaatsen voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten.
10: Ik had veel energie als ik aan de 200 draaide, dus in de laatste 50 heb ik toch een klein beetje gepusht. Maar ja, heel goede reeks. En nu gaat het een leuke finale worden vanavond. Ik ga gewoon proberen beter te doen dan deze ochtend. Proberen beter te doen dan mijn bestheid. En als hij in de top 3 zit, zit hij in de top 3. Maar ja, dat denk ik helemaal niet aan.
7: Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de zevende tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het blijft zo goed als droog, maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.
11: Zomer van je leven. Tony Talboom.

Gees en Night Fever. 8 weken op 1 in de Amerikaanse hitlijst. Wat een prestatie. Goedemiddag. Ja, Serge die loopt hier ook nog ergens rond. Jij bent er ook bij. En de grootste classics natuurlijk ook. Ik heb al meteen deze van Vaya con Dios. Zonnig nummer. En Stevie Wonder, die staat ook al klaar. Nostalgie Plus.

We kregen deze week al een hittegolf, zelfs een zonsverduistering. Ja, de zon die heeft haar kunstjes nu wel even gedaan. Maar de classics die blijven altijd schijnen bij Nostalgie Plus. Straks Whitney Houston en daarna het grootste liefdesverhaal uit de countrymuziek.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Ja, zeg, hoe laat kom je zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Onderweg naar Spandau Ballet met Gold en Roger Daltrey, Giving It All Away. Ja, en dan Johnny en June Cash. Ze werden het grootste koppel van de country muziek. Samen op het podium, samen in het leven. Ze noemden zichzelf elkaars beste vriend. Ring of Fire was eigenlijk het begin van dat verhaal. Geschreven in een moment van twijfel, maar die verdween in een leven samen. Love.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de komdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

Zondag 16 augustus ondertussen, maar nog steeds zomervakantie met misschien ook nog een reisje voor jou in zicht. En je weet het misschien al, hè? Je kan ons overal mee naartoe nemen. Met de app van ons zusterstation Nostalgie op je telefoon is dat zo gebeurd. Staat ook nog op mijn reiswensenlijstje Zuid-Afrika. En daar komt deze.

0: Een frisse avontuurlijke duik met de Beatles en Yellow Submarine na Backman Turner en Overdrive. You ain't seen nothing yet. Ah nee, en er komt nog veel meer aan hoor. Eerst het nieuws, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het parquet onderzoekt een schietincident in Oostende. Daar is afgelopen nacht een huis beschoten, volgens HLN meerdere keren en waren er kogelinslagen te zien in een raam. Er vielen daar geen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd, waarom en wie erachter zit. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond dat appartement te huur als een vakantieverblijf, maar buurtbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich er niet meer veilig. Het appartement blijft nu zeker een maand dicht. De Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta. Dat is een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen illegaal Europa binnengeraken. Eind vorige maand bestormden nog tienduizenden Marokkanen Ceuta, over land en via de zee. Er kwam toen veel kritiek, omdat de Marokkaanse grenswacht niet ingreep. Er vielen toen meer dan 80 doden. En in Grobbendonk in de Kempen wordt op dit moment het Belgisch kampioenschap gravel gereden. Dat is op grind, zand en door bossen en zo. Topfavoriet is Wout van Aert, die zich volop voorbereidt op de Ronde van Spanje. Maar hij wou deze koers absoluut rijden.
2: Tweede in, omdat ik gravelwedstrijden heel leuk vind en omdat het 5 kilometer van mijn deur is. Dus die combinatie maakt het wel makkelijk om in plaats van een zware training te doen, deze wedstrijd erbij te nemen.
1: De Vuelta begint volgend weekend in Monaco. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het blijft zo goed als droog met maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
3: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Hasta luego.

0: Carpenters, Yesterday Once More, de hits van toen, maar ze klinken nog altijd even fris met Nostalgie Plus, Marvin Gaye, Kiki D en een zomerknaller van Spanje meteen. En straks een mondharmonica die meer zegt dan de meeste teksten.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: Daarom maken we bij La Perre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
2: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
1: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
2: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
1: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
3: Ja, zeg... Hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar ik kom niet, hè.
3: Oeh, jij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Ment bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: een eeuwigheid.
1: Als ik even vooruit kijk, er komt Duitse disco van de berg afgegleden. Marianne Rosenberg staat al klaar op haar skilatten. Maar eerst een mondharmonica, direct en eerlijk. In 10 seconden weet je al wat voor nummer dit wordt. Over moeilijke tijden, maar vooral over hoop.

De zomer is nog bezig, maar we zitten hier niet stil. Hè. In het najaar plannen we ook nog heel wat leuke radiomomenten voor jou. Als je op de hoogte wil blijven, kijk geregeld op onze website, nostalgie.plus. Of je kan ons ook volgen op Facebook of Instagram. Zo leer je ons een beetje beter kennen. En berichten sturen, dat kan eenvoudig met WhatsApp 0477-900-800. 0477-900-800. Ja, zo leren we jou ook wat beter kennen. Aangename kennismaking met muziek nu. Want daar gaan we voor elke dag en nacht. Pussycat, Simply Red en Redbone.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we... Promo koken.
1: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Nostalgie Plus.

Toen de Birds Mr. Tambourine Man van Bob Dylan omvormde tot een elektrische pophit, hoorde hij plots wat zijn songs ook konden zijn. Ja, luider, sneller en met een rockband erachter. En niet veel later stond hij zelf met een elektrische gitaar op het Newport Folk Festival. De Birds die gaven op hun manier dan toch ook inspiratie aan de grote Bob Dylan.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Dat oor, ja, en Reservoir Dogs. En dan dat nummer erbij. Filmliefhebbers weten allang welke song er aankomt. Eerst het nieuws, goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Oostende is afgelopen nacht een huis beschoten. Volgens HLN meerdere keren. En er zaten kogelinslagen in een van de ramen. Er vielen geen gewonden en het is nog niet duidelijk wat daar net is gebeurd. Ook waarom en wie erachter zit is nog onduidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeluk met een paardenkoets. De politie bevestigt dat. De koets raakte van de weg af en knalde aan hoge snelheid tegen een boom. 12 anderen raakten gewond, onder hen 2 zwaar gewond. En in Grobbendonk in de Kempen wordt op dit moment het Belgisch kampioenschap gravel gereden. Dat is op grind, zand en door de bossen en zo. Topfavoriet is Wout van Aert. Die is zich volop aan het voorbereiden op de Ronde van Spanje, maar wou deze koers per se rijden.
3: Tweede in, omdat ik gravelwedstrijden heel leuk vind en omdat het 5 kilometer van mijn deur is. Dus die combinatie maakt het wel makkelijk om in plaats van nog een zwaar training te doen, deze wedstrijd erbij te nemen.
2: De Vuelta begint volgend weekend in Monaco. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog, bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, met kans op een bui en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser ook bij zo'n 22 graden.
4: De zomer van je leven. Tony Talboom.

met die legendarische scène uit Reservoir Dogs. Nog niet gezien, zeker doen, tenzij je heel gevoelig bent. Rap vergeten dan en gewoon luisteren naar de volgende classics. Albano en Romina Power. En Jimmy Bohorn, die komt er ook aan.

nog meer van de classics genieten hier bij Nostalgie Plus met een kwartier non-stop Steve Miller Band, Clouseau en onder meer Italiaanse disco van La Bionda. En daarna hoor je een stem die je kent uit een van de grootste rockclassics ooit. Ze scoorde ook solo-hits en daarna gooide ze heel haar carrière om. Dat is het verhaal van Ellen Foley. Straks bij Nostalgie Plus.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

Onderweg naar Kate Bush en Wuthering Heights. Ellen Foley, je kent haar stem ongetwijfeld. Zij is de vrouw die in Paradise by the Dashboard Light die legendarische strijd aangaat met Meat Love. En ze scoort daarna zelf hits met onder meer What's a Matter Baby, die hier klaar staat, en We Belong to the Night. En dan gooit ze het roer helemaal om. Ze wordt actrice en belandt in de populaire sitcom Night Court als openbaar aanklager. En die liep op tv van half 80's tot begin 90's. Ja, van een stomende rockzangeres naar de rechtbank met Ellen Foley.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Pannenkoeken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Nostalgie Plus.

classy stem van Robert Palmer zit ook in je radio vandaag. En Inner Circle, die maakt het weer helemaal zomers. Een Jamaicaanse band die eind 70s een paar bescheiden hitjes scoorde. Iedereen was hen eigenlijk al vergeten, maar dan begin 90s stonden ze er plots terug en wonnen ze zelfs een Grammy met het album Bad Boys. Ze scoorden met een nieuw geluid, een paar hits na elkaar. Deze was er ook bij.

Robert Palmer en The Best of Both Worlds. Dat ondervond de volgende Nederlandse band ook. Veel applaus thuis, maar ook in Amerika. En deze schopte het daar zelfs tot nummer 5. Uitzonderlijk voor een band uit Delft. Tien.

0: of de 80's. Welkom bij Nostalgie Plus. Your golden years. Sticky Fingers met de albumhoes, ontworpen door Andy Warhol, met een echte werkende rits. Dat zijn de Stones natuurlijk. Your golden years. Op dat album Brown Sugar. Nostalgie Plus. Komt eraan na het nieuws. Goedemiddag.
1: Een goedemiddag. Een zwaar ongeval met een e-step in Genk in Limburg. Een man van 40 raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Hij stond achterop die step terwijl iemand anders aan het rijden was. De bestuurder zelf raakte licht gewond. Hij testte positief op alcohol. Met twee op zo'n elektrische step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij dat ongeval. De Amerikaan Andrew August heeft de Ronde van Tsjechië gewonnen. Hij kwam vandaag als tweede over de finish in de slotetappe. En dat was genoeg om zijn eindzege veilig te stellen. De rit vandaag werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Fancelu. Die eindigde tweede in het algemeen klassement. Domenico Pozzovivo, een andere Italiaan, werd derde. Naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan, want Anderlecht heeft zo pas verloren op het veld van Beveren. Het werd daar 1-0. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe coach, de Portugees Vitor Bruno. Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren trouwens. En rond deze tijd start ook de match La Louvière à Gent. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog, bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, met kans op een bui en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
0: De zomer van je leven.
2: Tony Talboom.

Van een band met de zonnigste naam ooit naar een zomerhit die heel Frankrijk meezong in de 80's en waarschijnlijk nog steeds. Klinkt zorgeloos, maar als je goed luistert, is het eigenlijk een protestliedje. Misschien dan toch maar niet doen en gewoon meefluiten. Dan word je veel

0: Nostalgie Plus met de grootste classics, ook op zondag. Rafaela Cara met A Far L'Amore Comincia Tu. En The Kings, Sunny Afternoon. En dan die plaat met al die afkortingen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

MFSB met de song TSOP, The Sound of Philadelphia. En de Three Degrees, die deden ook nog mee. Verwacht straks hier bij Nostalgie Plus Cliff Richards en Creedence Clearwater Revival. Ja, en dan nu, eerste poging, hoogste positie, zo begin je een carrière. Dat lukt helaas niet zo vaak, maar wel voor Culture Club. You meet

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim. Nostalgie.

Cliff Richard en Dreaming. En straks dromen we weg met een classic van Sailor en A Glass of Champagne. Smaakt altijd, net zoals de classics bij Nostalgie Plus. Dit was eigenlijk al een hit toen de Beatles nog maar net bezig waren. Betty Everett deed het toen en daar.

Nostalgie Plus met de Bee Gees, Chaka Khan, Paul Simon en nog vele, vele anderen om je zondagavond aangenamer te maken. En deze die laat de zon nog eens schijnen, eentje van Blondie.

0: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey, Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promokoken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
5: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Ment bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
8: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
9: Ja, maar ik kom niet, hè.
8: Oeh, jij komt niet.
9: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
12: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
13: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
11: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
12: Oh, maar dat is correct.
14: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Goedemiddag. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk in de Kempen is dat voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Soete en van Aert die lijken samen richting de finish te gaan, tot een paar kilometer voor de meet. Want toen wilde van Aert zijn lichaam plots niet meer mee en reed Soete dus weg. Bij de vrouwen won Nathalie Becks. De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt verder uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg, op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Rouwera is in de regio en draagt een mondmasker.
1: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen. Het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit. En de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
0: Intussen lijkt het vuur niet meer uit te breiden, maar de situatie verandert daar erg snel. Ja, en niet alleen bij ons is er hinder door die brand, maar ook in Frankrijk. In het departement Moselle in het noordoosten is zelfs de alarmprocedure gestart voor luchtvervuiling. Concreet wil dat zeggen dat inwoners tijdelijk geen vuurwerk mogen afsteken en dat alle werkzaamheden waarbij stof gemaakt wordt enkel nog mogen als er water opgesproeid wordt. De Amerikaan Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij kwam vandaag als tweede over de finish in de slotetappe. En dat was genoeg om zijn eindzege veilig te stellen. De rit vandaag werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Fancello. Die eindigde tweede in het algemeen klassement. Domenico Pozzovivo, een andere Italiaan, werd derde. En in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren van Beveren. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe trainer, de Portugees Vitor Bruno. Volgens Anderlecht-speler Enric Jansana was de ploeg gewoon niet goed genoeg vandaag.
2: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kansen afmaken. En weet je, gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Ik denk dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
0: Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, met kans op een bui ook en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Een goede avond. De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt verder uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg, op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Rauwera is daar in de regio en draagt een mondmasker.
1: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Doet pijn aan de ogen, het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit. En de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
0: Intussen lijkt het vuur niet meer verder uit te breiden, maar de situatie verandert daar erg snel. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk in de Kempen, is dat voor zijn goede vriend Wout van Aert en Witse Meeuwse.
2: Ik ben overgeschakeld echt naar volledig gravelrenner, dus ja, ik rij eigenlijk overwegend gravelwedstrijden in de zomer en dan een heel jaar met die trui rondrijden, dat gaat wel echt heel speciaal zijn. Ik denk morgen wel een klein katerkie.
0: Ja, Soete en Van Aert die leken samen richting de finish te gaan, tot Van Aert een paar kilometer voor de meet last kreeg van krampen in zijn benen.
3: Ik denk dat ik mezelf wel moeilijk had gemaakt om eerst die groep van Daan ver te laten wegrijden. Dus dat oversteken kostte al veel krachten. En in de laatste ronde slaagden we er dan in om met twee voorop te komen. Toen was ik eigenlijk zo enthousiast om die ontsnapping te laten doen slagen dat ik ook al meer dan van het werk gedaan had. En toen ging plots het licht uit, dus moest ik Daan laten gaan.
0: Bij de vrouwen won Nathalie Becks. En intussen heeft de stad Turnhout ook in de Kempen laten weten dat het WK Gravel wil organiseren in 2030. Dat bevestigt organisator Golazzo. Het zou de tweede Belgische stad zijn die dat WK kan organiseren. Leuven deed het eerder in 2024. Dit jaar zal het plaatsvinden in Australië. In het najaar weten we of Turnhout dat WK ook effectief binnenhaalt. En in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren van Beveren. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe trainer, de Portugees Vitor Bruno. Volgens Anderlecht-speler Enric Jansana was de ploeg vandaag gewoon niet goed genoeg.
4: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kansen afmaken. En weet je, gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Ik denk dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
0: Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt dan ook af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.

0: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Mens bestaat 15 jaar.
4: Happy birthday!
3: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
5: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oeh, hij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Goedemiddag. Al maar minder vrouwen willen eicellen doneren. Dat merken gespecialiseerde centra. En dat is een groot probleem voor vrouwen die wel kinderen willen, maar dat niet zelf kunnen. Bij het UZ Brussel is het aantal donoren dit jaar met de helft gedaald. Shari Makkes.
1: Als je 2025 en 2026 met elkaar vergelijkt, komen wij toch van een 180 aanmeldingen naar 80, 90 dit jaar. Belangrijk daarvan is om te weten dat niet iedereen weerhouden wordt. 2025 hadden wij nog een 42 nieuwe vrouwen die eicellen doneerden. Nu dit jaar, we zijn nog maar in de zomer, maar zijn het er maar 6.
0: De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Aura is in de regio en moet een mondmasker dragen.
2: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen. Het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit. En de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
0: Intussen lijkt het vuur niet meer uit te breiden, maar de situatie verandert daar heel snel. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen grobbendonk, in de Kempen is dat, voor zijn goede vriend Wout van Aert en Witse Meeuwsen.
3: Ik ben overgeschakeld echt naar volledige gravelrenner, dus ja, ik rij eigenlijk overwegend gravelwedstrijden in de zomer en dan een heel jaar met die trui rondrijden, dat gaat wel echt heel speciaal zijn. Ik denk morgen wel een klein katerje.
0: Soete en Van Aert leken samen richting de finish te gaan tot Van Aert een paar kilometer voor de meet last kreeg van krampen in zijn benen. Bij de vrouwen won Nathalie Becks. Op het EK turnen in Zagreb in Kroatië zijn onze Belgische vrouwen achtste en meteen ook laatste geëindigd in de teamfinale. Het goud ging naar Rusland. In oktober is er het WK in Rotterdam. Ook daar konden de dames zich voor kwalificeren. Volgende week zijn onze turnmannen aan de beurt daar in Zagreb. En dan nog even naar onze voetbalcompetitie. A-Gent heeft met 1-2 gewonnen op het veld van La Louvière en pakt zo 6-6. Dat betekent dat het nu op kop van het klassement staat, samen met Antwerpen en Club Brugge. Eerder vanavond won Anderlecht ook met 1-0 van Beveren. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.